0: cook again, my friends.
1: The sun goes under.
0: Het stof
1: zakt neer.
0: Maar je gaat toch niet naar huis? Want we willen nog een keer. Yeehaw! We willen nog een keer.
2: Ja!

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.

eigenlijk een zonnig liedje, maar toch vandaag op deze dag in 1968 op 25 mei was het de nummer 1 notering in de Nederlandse top 40. En ook in Europa, andere hitlijsten stond het liedje boven in de regio's, hè. Ja, 4 weken lang. Lazy Sunday van de Small Faces. Ja, goedemorgen, het is maandag geworden. Ja, de maandagochtend. Ja, vandaag 25 mei. Ja, er waren extra veel waterpunten afgelopen weekend. Er was een gratis zonnebrand overal. Een smeerstraat zelfs. En zelfs een schuimparty. Ja, overal waren maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen bevangen raakten door de warmte. Temperaturen waren afgelopen Pinksterweekend opgelopen tot boven de 25 graden. Nou ja, je hoorde het net ook al. Het wordt vandaag ook weer warm, hè, rond de 29 in het zuiden. En 25 graden in het binnenland. Vooral bij sportwedstrijden en festivals, daar waren maatregelen genomen. Zo is onder andere ook de marathon afgelopen zondag, die gelopen zou worden in Maastricht, die was afgelast. Ja, de halve marathon die ging wel door, maar begon extra vroeg. Ja, dan is het ook nog extra cool natuurlijk. Zo waren er ook nog wat andere evenementen. Zo heeft de organisatie in Maastricht ook extra water uitgegeven. En waren er meer punten waar sporters een natte spons kregen. Ja, het is natuurlijk altijd oppassen geblazen. Hè? Ook vooral de Europa-run, hè? Ja, in Enschede. Er was ook extra water. Rotterdam. Ja, daar werd ook geld ingezameld voor kanker. Dus veel mensen die gingen rennen en lopen daarvoor. Maar ja, als de temperatuur lekker hoog is, dan wordt het extra gevaarlijk natuurlijk. Ja, er waren ook weer adviezen. Hè. Je moest een petje dragen bijvoorbeeld. Hè. Nou, dat scheelt, die draag ik altijd. Hè. Man met het petje. Ja, en verder ook nog insmeren. Hè. Dat is ook altijd belangrijk. Ook vandaag, hè, want het wordt warm. En dat betekent dat je maar nooit weet of je verbrandt of niet. Hè. En voor je het weet, ben je al verbrand. Hè. Dus ja, het is even oppassen geblazen. Goed, het is maandag. Nou, even rustig beginnen. Ja, rustig beginnen. In elk geval eventjes, ja, niet te veel ellende. Want we moeten nog eventjes rustig wakker worden, denk ik. Of niet?

0: Michael Jackson weer terug op de kaart. Ja, hij was er natuurlijk altijd al op de kaart. Maar tegenwoordig worden er weer steeds meer liedjes gedraaid van Michael Jackson. Hè? Ja, online in verband met die film Michael die uit is, die biopic. Hè? Goed, voor de wekker wakker even kijken naar het weer vandaag op deze tweede Pinksterdag. De zon is er. In het midden en zuiden wordt het op grote schaal zomers warm met temperaturen tussen de 27 en 29 graden. Lekker. Ja, in Limburg kan het zelfs 30 graden worden. Hè? Misschien iets erboven. Te maken met een zwakke tot matige noordenwind. Het is in de noordelijke provincies iets minder warm. Ook dinsdag gaat de zon weer overuren draaien. Morgen dus ook weer warm. Het is dan ook weer onbewolkt. De temperatuur doet een schepje bovenop. Het wordt zelfs 28 graden. En aan de noordkust tot 31 graden in Limburg. En daarna hebben we ook weer een klein zwak noordenwindje. Ja, hoe het weer na dinsdag is, dat is nog moeilijk te voorspellen. Want het weer is zo veranderlijk als wat. Maar het wordt in elk geval vandaag lekker warm. En morgen.
1: Back to the 80s.

Sky Holland is de dagtopper voor vandaag. Joh, de Automatic. Ja, altijd op zoek naar nieuwe muziek, hè, zoals je weet. Hè. En dan doen we dit natuurlijk altijd. En er zit de dagtopper altijd bij, elke dag. En vandaag dan gewoon weer een nieuwe dagtopper. Goed voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, twee personen zijn afgelopen zondag overleden na incidenten in recreatieplassen. Ja, mensen zoeken natuurlijk de kou op. Die gaan het water op. Ja, in het Limburgse Wel kwam een Duitser in het Leukere Meer niet meer boven water. En in Oldenzaal overleed een bezoeker van het recreatiepark het Hulsbeek, omdat hij uit het water was gehaald. En hij was ook nog gereanimeerd, maar hij mocht helaas het allemaal niet overleven. Ja, de Duitse man in Wel die zwom met een vriend vanaf het strand aan het Leuke Meer, zo schrijft de Limburger. De vriend zag de man onder water gaan en hij kwam toen niet meer boven, waarschuwde een vriend en andere kennissen. En rond 2:50 de hulpdiensten. Ja, de hulpdiensten die hebben duikers ingezet, jetskis, nou ja, alles erop en eraan, drones. Een grote zoekactie en aan het einde van de middag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van het strand. Ja, de politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Ook in het recreatiepark het Hulsbeek in de Oldenzaal ging het mis. De melding van een mogelijke drenkeling kwam rond 6:00 binnen. Bezoekers moesten het water verlaten omdat hulpverleners konden zoeken. Zo schrijft onder andere RTV Oost. Ook een traumahelikopter moest worden ingezet. Ja, volgens de loco-burgemeester van Oldenzaal, Rutger Bouwman, heeft het incident op de warme en drukbezochte dag afgelopen weekend veel indruk gemaakt op de aanwezige personen. Ja, dat snap ik natuurlijk. Ja, helemaal. Jongens. Ja, als je het water opzoekt, dus doe het dan veilig. Ja, pak een zwembad of zo. Dan kan er minder of bijna niks gebeuren. Ik kan altijd natuurlijk wel gebeuren. Maar goed, het is minder gevaarlijk. Ja, rivieren is altijd een risicootje. Want rivieren die stromen. En voor je het weet zit je in een onderstroom en ben je verdwenen. Dus pas in elk geval op wat je doet om toch een beetje verkoeling op te zoeken. Je kunt natuurlijk ook gewoon buiten in de tuin een waterbadje neerleggen. En daar is je voetjes in doen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ja, en in Nieuw-Zeeland, even uit de buurt, is een internationale surfwedstrijd platgelegd. Er was een cameraman in het water gebeten door een dier. Ja, de organisatoren denken dat het om een zeeleeuw ging. Ja, de halve finale van de World Surf League was aan de gang voor de kust van de plaats Waglen toen het misging. Ja, volgens de organisatie hebben ook de Braziliaanse deelnemers tijdens een wedstrijd het water zien opspatten toen de cameraman werd gebeten. Ja. Ja, ik zit eerder te denken aan een haai of zo. Maar goed, ze denken dus een zeeleeuw. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Ja, op deze dag in 1907 in Finland komt het eerste parlement ter wereld bijeen. Er zitten zowel mannen en vrouwen in. En de Belg Paul Diemen die wint de eerste editie van de wielerwedstrijd, de Ronde van Vlaanderen. En dat gebeurde in 1913.

1918 op deze dag. Ja, de koers werd verreden over een afstand van 324 kilometer... met een aankomst en een start in Gent. En van de 37 personen die vertrokken, waren er maar 16 die ook aankwamen. De man won de sprint van de kopgroep van 5 renners. En het waren allemaal Belgen. Ja, en als laatste, Amelia Earhart is de eerste vrouwelijke passagier die over de Atlantische Oceaan heeft gevlogen. Ja, en dat deze voor het eerst in 1928. Ja. En het is vandaag de Afrika-dag, de dag van Afrika. De oprichting van de Organisatie voor de Afrikaanse Eenheid. Er wordt feest gevierd in onder andere Gambia, Mali, Mauritanië, Namibië, Zambia en Zimbabwe. Dus het is feest in Afrika vandaag. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is zomer, jongens. Hoge temperaturen. Dit is voor de wekker wakker.

Nou, als je dan lekker koud kan instellen, waarom niet, hè? André Pronk, lekker bubbelen in een jacuzzi. Ja, ik zie daar een poesie, zo zei hij ook nog een keertje. Hè? Ja. Voor de wekker wakker, goedemorgen. Het is 25 mei. Kijk even naar het nieuws van vandaag. Ja, Kimi Antonelli heeft de Formule 1 Grand Prix van Canada gewonnen. Max Verstappen is op de derde plaats geëindigd en pakt daarmee zijn eerste podiumplek van het seizoen. Ja, Lewis Hamilton, ja, toch een van de beste rijders, jongens. Die is uiteindelijk tweede geworden in Canada. Ja, en het gaat niet goed met de ebola-besmettingen. Misschien heb je het nieuws een beetje gevolgd. Het vermoedelijke aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is alweer opgelopen tot 900. Dat heeft de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. Inmiddels zijn 101 ebola-besmettingen vastgesteld in de DRC. Ja, waar het virus uiteindelijk is uitgebroken. Ja, lichamen van de overleden ebola-patiënten zijn zeer besmettelijk. En om die reden mogen begrafenissen in de Congolese provincie, het epicentrum van de uitbraak, alleen door gespecialiseerde teams worden uitgevoerd. Dus ja, dat mag daar dus alleen maar door de betreffende bedrijven die daar echt een vergunning voor hebben. Ja, en het is zeer zorgwekkend. Volgens de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie belemmeren geweld en onveiligheid de bestrijding van ebola. Ja, verder nog meer nieuws. De politie in Delft heeft een man opgepakt die afgelopen zondagavond op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De man was rond 9 uur gespot door omstanders. Via een regenpijp was hij omhoog gegaan. En toen is ook het alarmnummer gebeld. Volgens de plaatselijke omroep was de man dronken en gooide hij ook voorwerpen van het dak af. De politie heeft daarom ook de omgeving van de kerk afgezet in Delft. En ook kwam er een politiehelikopter om de man vanuit de lucht in de gaten te houden. Ja, zo was er een onderhandelaar, er waren agenten. En uiteindelijk kon er vanuit de kerk contact met de man gemaakt worden en hem overtuigen naar beneden te komen. Hij werd uiteindelijk door medewerkers van het ziekenhuis nagekeken en daarna geboeid overgebracht naar het politiebureau. Want hij moest verhoord worden, zo vertelt Omroep West. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker. Het is de hoogste tijd voor de flitsschijf.

Stevie Wonder en Blowing in the Wind. Ja, ik dacht net in het grote Van Vliethuis beneden in de grote huiskamer. Want ja, meestal zijn mensen nog niet wakker. En vanmorgen, ja, in één keer waren er wel mensen wakker hier in het Van Vliethuis. Ik dacht van, wat zijn ze toch zagrijnig? Maar ik zit even te kijken. Het is vandaag de zagrijndag. Ja, dat is wel een beetje toevallig dat het vandaag is in elk geval. Maar goed, vandaag mag je dus officieel zagrijnig zijn. Kijk, nou, dat scheelt alweer eventjes, hè. Dus hoef je niet meer te verontschuldigen. Ja, nog even wachten en dan begint het WK, hè. Het WK 2026. En ik zei het al, er komen veel liedjes uit van, waarbij het voetbal een beetje gepromoot wordt. Ja, veel liedjes uit Duitsland, Duitse liedjes om het Duitse elftal hard onder de riem te steken. Het Belgische elftal natuurlijk. En het Nederlandse elftal uiteraard ook.

0: Voor de wekker wakker. Je ultieme ontbijtboost. Elke dag. Met Erik van Vliet.
1: Boom, boom, boom. Now let me hear you say well. I say boom, boom, boom. Now everybody say well.

Er was een talent die jaagde. Ja, in de grote stad, dat leek die Giuseppe wel wat, hè? En toen op die dagen, die stond ik al lang klaar. En die orkest die begonnen te spelen. En ik zong het repertoire. En ik won de eerste prijs. Ah, ja, dat was zo fijn, hè? Om die artiesten te zijn.

populair. Dan maken ze van mij die tv's, jongen, die filmen. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf Giuseppe. Altijd hetzelfde. Ik verander geen enkele ding. Alleen dansen.

geweest.

terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort. Please.

0: Dit noemen ze werkelijk een eendagsvlieg. Aaron Chupa en I'm a Albatross. Straks Bob Savenberg bij de hitkampioen. Maar eerst nog een dansklassiekertje die eraan komt. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

Zo onder meer Bob Savenberg. Met de liefde van mijn leven. En daarbuiten was hij ook nog wel manager van Natalia. En dit is J-Lo.

0: Radio Roadhout. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

in de jaren 90 heb ik het genoeg gehad om ze eens live bezig te zien. Cock Robin en dit nummer bracht dus ook natuurlijk The Promise You Made. Geef maar een draai aan de discobal, want de Hughes Corporation is erbij vandaag.

zoveel gemak. Zet er de landing in. Steve Miller en zijn band, Jeff Dan en Liner terug op de radio. Waar menige lekkere oude plaat gewoon nog steeds thuis hoort. Wees welkom. Waar ook op deze avondplaat. Lekker terug naartoe. Dit is de voltooid verleden tijd. Dagelijks op je radio.

Tintinil. Vond nog ergens een LP. Weet je nog wat een LP is? En de jeugd iets, hè? Langspeelplaat, jongelui. Langspeelplaat, ja. Op 33 toeren. Terug in mijn kastje. Tussen al die andere duizenden LP's. LP heet Make Your Move. Het is de Captain en het Deel. En dit was een

0: Ticket in 1979. Do that to me. One more time. Zo, nou kan hij weer de knecht. Zometeen.
1: Het fijne van achter de keuken gereden.
0: Veiligheidsriemen zijn verplicht. Het kraakt zo lekker op.

0: de show op de radio. Ja, waar anders mensen in de middle of the road. Ja, tuurlijk, lekker toch? You can ring my bell.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: Provo's, Nozems, Dolomino's, Hippies en de Gratelage Bazaar met Witte Fiets in Amsterdam. Piet Reumer, Adele Bloemendaal en Lee Jongewaard.
1: Dit is de middle of the road.

zijn. Ik ben gisteren nog even bezig kijken aan het strand. Laks achter mij. Ja. Maar goed, muzikaal wel vertegenwoordigd. Het derde singeltje van de Surfers bracht er traditioneel elk jaar een plaatje uit in de zomer. Het begon met windsurfing, daarna windsurfing time again in de zomer later. En vervolgens Girls, Girls, Girls on the Beach. Helaas, pindakaas, geflopt. Komt in de beste families voor. Tuurlijk, ik begrijp wat je bedoelt. Vrienden, dit is inmiddels de Roadshow. Ik neem je mee terug naar Liverpool. Naar Gary en de Pacemakers. Ferry Cross the Mercy, mooi nummer.

0: nog heel goed voor de geest halen. Ik kan me ook heel goed herinneren. Ja. Ik had vroeger buren. En ja, de goede waren buren, die kwamen van ver. Die hadden een Taunusbusje. Een Taunusbusje GTI. Gordijnen, trekhaak, Imperial. Lekker. Gezellig, het waren Imperials. En who's I gonna love you? Als ik het over de Imperials heb, dan denk ik altijd weer aan dat busje.
1: Kijk eens dat, hè?
0: Ik heb ook een band gekend. De BZB. Nee, geen BZB, de BZB. Dat was een band zonder busje. Fellas people. Hey, dat is fout. Where?

0: Dat was het mooiste nummer van ABBA. Maar volgens mij was alles mooi van ABBA.
1: Ja.
0: En je komt ze nog regelmatig tegen in de Middle of the Road Show. Lekker, hè? Ach, zo fijn. ABBA. Björn, Benny, Anna en Frida en The Dancing Queen op hun radio. Ach, we zijn een beetje regio af, hè? Jawohl. Duitsland, wie is het in Duitsland?
2: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Als startnummer, wie wil? Ach, Roland Keizer. Jawohl, ja. Een regioplaatje, vrienden. Tuurlijk, even de grens over. Met gemak, niet waar? Het is maar een paar kilometer. Terug

Op de hoesten de plaat zat Grace Jones met een transistorradio op haar schouder. Haar linker schouder. Wat wilde u het geval? Dat is hetzelfde exemplaar, dezelfde transistorradio die ik ooit gehad heb. En ik ben hem al jaren kwijt. Hoe kan het nou? Dat is een transistorradio. De middle of the road show op de transistorradio. Love you, Rose. Het was Grace Jones, de vrouw die haar kapsel niet mee had. Vond ik al jaren. Wellicht de verkeerde kapper. Of juist een hele goeie. Enfin.

Heerlijk. Nostalgie, tuurlijk. De geschiedenis blijft je tussen je trommelvliezen zitten. Maar dan wel fotografisch. De platen zijn gebleven, de platen van ooit, de platen van toen. Maar je hoort een gedeelte terug aan het afgelopen uur in de middel van de roadshow. Zometeen de koelkast en een lunchpakket voor Hans de Knecht. Ik heb honger. Ik heb een kopje koffie erbij en jullie vermaak je maar met de rest van de programmering. En dan komt het helemaal goed. Blijf gezond en ga.

De Manhattan Transfer. Precies 98 jaar geleden werd de Belgische radiopresentatrice bij Radio 2, Lutgert Simoens, geboren. Ze overleed in 2020, werd geboren 25 mei 1928. Deze komt uit Nederland, de Dolly Dots. Het gaat over ons, hè? Ja, ja. Radio.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: De kinderen luisteren naar Weer of Geen Weer met Jos van Meers.

Dan Hartman, Relight My Fire. 47 jaar geleden, het was 25 mei 1979, verliest vlak na het opstijgen een DC-10 van American Airlines zijn motor. Dat gebeurde in Chicago. Daardoor stortte het toestel neer en alle 273 inzittenden vinden de dood.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Wist je, dames, dat je met haarlak je balpenvlekken uit kleren kan halen? Als je kauwgom in je haar hebt, moet je er dan ook wat pindakaas in kneden. En dan krijg je die kauwgom, die plakkerige zooi, er zo uit.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Dat was de groep LPS, eentje uit het Eurovisie Songfestival wat jaren terug met disco. Het is vandaag de internationale dag van vermiste kinderen, Child Focus. En in Jordanië is het vandaag de onafhankelijkheidsdag.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, vanavond VRT Thuis 7:45. Peter steekt Jasmin een hart onder de riem. Therese en Brittany plagen Niels met zijn relatie met César. Andreas traint Frank en Robin, maar dat dreigt helemaal verkeerd af te lopen. Prik is in zijn nopjes, al is dat maar van korte duur. En Femke voelt zich vernederd. En dan op VTM om 8:00 vanavond, Familie. Mieke en Louise hebben het gezicht voor hun campagne gevonden. Simon zoekt toenadering tot Cedric, maar hij laat hem sudderen. Josephine vreest dat Nico opgeeft. En Matthias is kwaad op Cedric.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

De Blue Diamonds. Het waren twee broers uit Nederland. Je hoorde Ramona. We gaan kijken naar het weerbericht vandaag maandag. 28 graden, hou je klaar. Hele dag zon. Het terrasje mag je niet laten liggen, hè. Morgen 29, dat is nog straffer. Hele dag zon. Woensdag zakken we naar 21. Zonnige dag. Donderdag ook 21. En dan zijn we al aan de drempel van volgend weekend. Vrijdag 25 graden met zon. En zaterdag 24. De vakantieoorden in Tenerife 24 graden, in Las Palmas 22, in Malaga 25, in Antalya 21 en in Benidorm 27. Fijn dat u erbij was, vrienden. Dit was Weer of Geen Weer op een maandag. Morgen zijn we terug, nieuwe afspraak. We gaan eruit met de Fortunes. You've got your troubles. Tot morgen.

maandag inderdaad. Hele bijzondere goede maandagmiddag. Is zo 12 uur weer geworden al. Wat gaat de tijd toch snel, hè? Wat gaat de maandag toch snel voorbij als het mee, aan mij lekt. En ja, inderdaad, tussen 12 en 1 gaat weer iedereen eten natuurlijk. En we gaan weer lunchbreken natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. We begonnen met deze hele lekkere, die nog steeds in de hitparade staat als je mij vraagt. Bruno Mars en I Just Might. Ondertussen heeft hij al een hele andere song uit natuurlijk. En een echte liefdesong. Ja, het wordt een liefdevolle zomer voor Bruno Mars als je mij vraagt. Hier is Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's.

En dat doe ik al eens nog maar lente. Ja, we zijn toch al een klein beetje met de zomer in ons hoofd helemaal bezig natuurlijk. Hè, met onze reizen dat we gaan doen of wat we ook gaan doen in de vakantie. Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Je bent altijd van harte welkom hier in de Lunchbreak. En misschien draai je dan ook wel eens een plaatje voor jou, hè? Inderdaad wel. Was muziek van Deep Blue Something. En dan werd een breakfast at Tiffany's. Moet je zeker eens doen als je in New York bent. Zeker de moeite waard. Put your hands up!

Als je zo'n beetje op vakantie geweest bent en het heeft geregend, dan ga je die vakantie snel vergeten. Maar de vakantie waarin er veel zon was en dat er veel lekker weertje was, dat ga je heel goed onthouden. Onthoud wat ik je nu vertel. Met een 30 jaar zul je het kunnen zeggen. Ja, inderdaad, die had het juist. Milli Vanilli hoorde je natuurlijk aan Blame It On The Rain. De mannen die nooit echt hebben gezongen, maar toch wel grote hits hadden. Ze kwamen uit Duitsland natuurlijk en het kwam natuurlijk wel uit natuurlijk dat ze nooit echt hebben gezongen. Inderdaad wel, spijtig genoeg voor die mannen, maar toen ging hun carrière als een sneltrein naar beneden.

0: inderdaad een lekker nummertje. Inderdaad wel uit 1988 alweer. Wat is dat lang geleden, als we zo terugkijken. Muziek van Afrika, Mambata natuurlijk en You Make Me Reckless. Ja, ik heb natuurlijk nog in het eerste gedeelte de onvergetelijke platengoed. Hè? Ja, we zijn niet vrede hoor, nee helemaal niet. En straks ook nog het heetste nieuws van toen. En dan beginnen we natuurlijk aan deel 2. Tot aan het einde van 1 uur hier op jouw fantastisch radiostation. Die er 24 uur per dag is, 7 dagen per week.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is hij. Hier is Kenny Rogers en The Gambler.
2: Warm summer's evening. On a train bound for nowhere. I met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns of staring

Voor maandagmiddag iets over het race van half 1 geworden. Hele bijzondere goede middag, het lunchbreak in nieuws van toen. 20 jaar na haar eerste hit Respect in 1967 staat Aretha Franklin weer op de eerste plaats in de Amerikaanse charts. Ditmaal in een duet met George Michael. En dit allemaal met haar I Knew You Were Waiting For Me. Hier is Aretha Franklin en George Michael.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Allemaal terug, hè. Jennifer Lopez met onze hit voor deze week tot en met vrijdag. En Save Me Tonight. Ja, de nacht is al lang voorbij natuurlijk, hè. Ja. Maar misschien wordt de volgende nacht geen dan. Ja, maandagmiddag, heel bijzondere goedemiddag. We zijn weer gestart natuurlijk met de lunchbreak van zondag tot en met vrijdag. En ja, we hebben weer een heleboel goede hits voor jou uitgezocht natuurlijk. Heel de week lang tussen 12 en 1. Wel, dan ben je natuurlijk van harte welkom om te lunchen hier op jouw fantastische radiostation. En hier is Twisted Sisters and the Kids Are Back.

Inderdaad, rock and roll uit het onderste van de kastrol, als het ware. Twisted Sisters en dit al met hun Kids Are Back. Ja, we zijn er terug tot 1 uur natuurlijk, hè. Ja. Wat zit er in jouw broodboosje deze maandag? Heb je veel gehoord of zeg je, ja, ik heb nog te veel gegeten. Moet ik een klein beetje terug dieet, want ik heb in het weekend veel te veel gegeten. Het kan natuurlijk allemaal gebeuren. Daar moet je niet achter kijken, dat is altijd gezond, zeg ik. Hier is Tipo en Heart and Soul.

inderdaad, onze nieuwe artiest van de week. Natuurlijk onze band Horky. En dit allemaal met hun... Soms vragen mensen zich af. Ja, mensen moeten soms eens de vraag durven stellen natuurlijk ook. Hè. Ja, inderdaad wel. En altijd zorgen dat je er weer beter uitkomt dan dat je er voorheen was natuurlijk. Ja. Tot en met vrijdag, Horky dus. En dit allemaal hier in de lunchbreak op jouw fantastische radiostation. We zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tijd voor muziek van Fluitsma en Tijn. En dit allemaal met geen 15 miljoen Nederlanders. MUZIEK

En dan ik denk dat de Nederlanders al met een klein beetje meer zijn dan 15 miljoen, hè. Denk het wel. Je moet het maar eens laten weten met hoeveel dat jullie nu al zijn natuurlijk. En Fleutsma, in die tijd was het dus Fleutsma en Tijn, of Van Tijn. En 15 miljoen mensen met de fiets en dergelijke meer natuurlijk. Ja, de tijd die vliegt natuurlijk voorbij, hè. Inderdaad, wel. We gaan terug naar de tijd met Frank Boeien. En Koud in mijn hart. Zo direct ook nog de Toetjesplaat natuurlijk, hè. Ja, inderdaad wel. Maar eerst eventjes Frank Boeien met die lekkere, mooie Koud in mijn hart.

0: inderdaad niet helemaal van de gewoonte van twee Nederlandse verlaten naar elkaar te hebben. Maar ja, ze zaten zo dicht bij elkaar. Ik heb er misschien wel eentje overgeslagen. Ja, je weet maar nooit. Goed, het was inderdaad Frank Boeien en een beetje koud in mijn hart. Een heel lekker nummer als je mij vraagt. Dus het mocht wel gedraaid worden hier deze maandagmiddag. Als ik zo even naar de klok kijk, dan is het tijd geworden voor...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. En dat is geworden Natalia met Rising. Wat mij betreft graag tot morgen. Bedankt om te luisteren en stay tuned, zou ik zeggen. En bij jouw favoriete radiostation. Want er komen nog een heleboel goede programma's. Inderdaad wel, dat is niet gelogen. Hier is Natalia en Rising. Tot morgen.

Welkom vrienden, we zijn er weer om graag mee begonnen. Een nieuwe aflevering van ons programma De Oud en Nieuw Show. Een duo programma tussen mij en mevrouwtje Anja. We noemen jullie alle twee allemaal bedoel ik. Van ons beiden. Heel fijn dat jullie meeluisteren. En we draaien het komende uurtje wederom voor jullie heel graag de oudere en de nieuwe hits in deze Oud en Nieuw Show.

een hele grote fan van Mika en Bandit. Daarom heb ik deze speciaal op de draaitafel liggen. Ik hoop dat jullie hem ook heel mooi vinden. Indiaan Summer.

Ja, ons Anja is gek van dat nummer dus van deze Indian Summer, Mieke en Bandit. Even een gouden klassieker van Tony Winter. Geef mij jouw liefde. Yeah!

0: Hallo, ik ben Jeremy Casalet en ik zit met mijn nieuwe single, Sifflé sur la colline, in de Oud en Nieuw Show bij Rudolf en Anja. Oud en Nieuw Show, je hoort het al. Oud, Rudolf en Anja en nieuw, de Jeremy Casalet. Voilà.
1: Ja, hij durft wat te zeggen, zeg. Maar ik weet door wie het gezegd wordt. Het is een even grote kloon als ik, Jeremy Casalet.

Demis Rossos met zijn Perdona me. Ach, waar is toch de tijd naartoe dat ik met deze dame volle zalen. We traden gewoon op en de zalen waren gewoon afgeladen uitverkocht. Het was een heerlijke tijd in die gouden tachtiger jaren. Hoe vaak heb ik met haar op het podium gestaan? Als ik terugdenk aan die tijd, gewoon geweldig. We gaan nog eens een nummer draaien van die zangeres met die prachtige stem. Dit is Rosita, Club 68 en Die Kleine Dingen.

0: Nu eentje van Paul Severs. Ik ben verliefd op jou. Eind 1970, of begin jaren 70, dat weet ik zo net niet. Maar toen had hij een hit ermee. Ik ben verliefd op jou. En weet je, Rudolf, hoe lang heeft hij in de top gestaan, in de hitparade?
1: Ik veronderstel, Anja, een hele poos. En ik maak een ruwe schatting, een viertal maand.
0: Nee, een half jaar. Zelfs in Nederland. Wij zongen altijd heel mooi mee.

Severs met zijn hit Ik ben verliefd op jou. En later werd het ook nog eens een keer opgenomen door tal van andere artiesten, maar ook door de Nederlandse havenzangers. Een beetje rock'n'roll in onze oud en nieuw show met Cliff Richard.

swingende muziek, rock and roll door jouw radio in deze oud en nieuw show met de King Elvis Presley. Een andere grootmeester van bij ons uit Vlaanderen met zijn bekendste telefoonnummer Wiltura.

U luistert nog steeds naar de Oud en Nieuw Show. Wij willen ons Janneke uit Nederland vele lieve groetjes doen. En we weten dat ze van Duitse muziek houdt. Hier is voor jou de Calimero's.

Summer Holiday, dus een mooie keuze van Anja met deze te draaien voor ons Janneke dus. En wij draaiden ze ontzettend graag met veel plezier. Maar ik ga alvast afscheid nemen dus, zo dadelijk doet Anja dat ook dus. Maar ik heb er nog eentje klaar liggen en dan ben ik er mee weg voor vandaag met deze oud en nieuw show. Ik hoor jullie graag volgende keer terug dus. Wat mij betreft graag tot dan. En dit is Willy Sommers met Breng haar rozen. Nee, elke slauw wil ik met je dansen. Tot de volgende.

Ik neem afscheid met eentje van Bobby Prins. Opgedragen voor mijn broertje Pijpke. En heel graag tot de volgende keer. Liefs, Anja.

vliegende start van Dekker Radio vandaag. Met het elektrische lichtorkest gingen we van start. Uit Engeland en Evil Woman. Welkom bij dit uur Dekker Radio. Zowie. Over lawaai gesproken, zeg. We gaan even naar Zandvoort. Is het al strandweer? Kan niet wachten. Hier is het Pasadena Dream Band. Zo noemen ze zich. En het heet

Jawel. Jacques Dutronc. Let's Play Boy. Knalboom uit. Uit 1967. Encore, zegt hij. Ja, niet nog een keer hoor. Dekker Radio. Ik heb daar nog een mooi verhaal over. Ik ben bij die man thuis geweest als fotograaf. In de tijd dat dit een hitje was. Dus daar denk ik altijd heel even aan. Hoor. Jacques Dutronc. Wereldberoemd in Frankrijk en omstreken. Dit is Patermoes Kroen. Hij heeft het over een reservebelg. Is dat zoiets als een reservewiel? Ben benieuwd.

Ace met een nummer uit de jaren 70. How long? Ja, ja. Hoe lang? Nou, een hele uur duurt natuurlijk de radio. Dus het is nog een hele zit, hoor. Blijf maar bij me. Is wel gezellig, hè? Hier is Color Be Bad en deze.

Wat een herrie, hè? Ja, dat was wel eventjes wat. Ik heb trouwens nog meer herrie klaarstaan. Davina Michel en What a Woman. Maar dit is wat Vrouwtje en S10. Het lijkt wel afslag op mijn weg. Neem S10. Oh, misschien. Nou, zo heet het.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Nou zeg, wat een lied, hè? Dekker Radio gaat even schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie na het half uur.
2: Dadelijk onder andere deze drie in

3 achter elkaar hebben we beloofd. Nou, dat gaan we ook doen. Dit was de eerste, Rod Stewart, You Wear It Well. En nummertje 2 is een hele andere. Een dame, Roberta Flack. Een nummer uit 1982. Making Love. En daarna Komodo met See What Sticks.

0: Zo, komen zo. See what sticks. Dekker Radio. Hey, leuk. Even naar de discotheek. Maar dan in de jaren 80. In Italië. Nooit naar de discotheek geweest in Italië, man. Ook niet in de jaren 80. Ik niet. Dit is Pino D'Angio.
1: Beccata in discoteca con lo.

0: Een beetje eentonig, hè, deze van Mel en de Vintage Future. Maar misschien hoort dat zo. Van een jaartje of half geleden. Nog niet eens. Nee, vrij nieuwe. Rooftop. Nou, ik heb hem gehoord. Dankjewel, Mel. Waarom doet hij het niet? Oh, niet.
1: Een hit uit de jaren 90.
0: Ik moet op knopjes drukken, maar dan moet ik het wel goed doen, hè? Tjonge, dat lijkt nergens op, denk ik. Nee. Oké, ik geef het toe. En net een mens maak ook af en toe eens een foutje, hè? Ken je deze muziek nog? Uit de jaren 90 afkomstig. Kunnen we met elkaar praten? Can we talk? Stephen Kendall.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

soon as I get home, I'm gonna call you and tell you.

0: Nou, de tijd schiet erop. Barry White hoorde je met zijn dames The Singers Unlimited, of hoe ze ook dan heten. En Walking in the Rain with the One You Love. En het zit erop voor dit uur Dekker Radio.
1: Dekker Radio.
0: Zie je wel, had ik toch gelijk, hè? Eens even kijken. Ja, nog een uitsmijter voor je. Chicago Transit Authority. Zo heet het openbaar vervoer in Chicago. En daarna heeft deze groep zich genoemd. De groep Chicago. Met Call on Me sluit ik dit uur Dekker Radio af. Tot de volgende uur maar weer.

0: Kijk, voor jij onze toestel betreedt, kunnen we misschien alvast vragen: hoe is het met jou? Voel je je goed? All right now, dat was free.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem. Yeah.

En daar moet het absoluut zeer plezant wezen, want anders zouden ze er geen grote hit van gemaakt hebben. Party in the USA, dat was Miley Cyrus. Zometeen de Cycle Sisters, maar eerst naar

0: Zo zie je nog maar even dat wij absoluut niet inzitten met een stunt in die turbulentie show. Heel aparte muziek. Dat was Linkin Park met In The End. En dit is de trots van Nederland, Marco Borsato.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van

Jammer genoeg, anno 2026 nog geen enkele grote hit gescoord. En ik dacht na zijn vrijspraak dat het terug zou lukken uit de glorietijd Marco Borsa.

Zo zie je maar dat je een muzikale orgasme kreeg in die turbulente show. Twee platen om echt luid van te genieten. Simple Minds, Let There Be Love en daarvoor ook nog de Red Hot Chili Peppers. En dit is Roxette.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek wilde bij jouw favoriete radiostation met Dirk van Moorhem.

actief waren ze tussen 1961 en 1967. In 1975 kwamen ze nog een keertje terug. De Tornadoes was een Britse muziekgroep die werd opgericht in 1961 door producer Joe Meek. De Tornadoes maakten louter instrumentale nummers. De band werd veel als achtergrondgroep gebruikt op Joe's Meek's opnames. Ze hadden het over Telstar, een van hun grootste hits. Hey, welkom ook alweer in deze nieuwe muziekbeelden. We gaan over naar muziek van The Brass Construction. Was een Amerikaanse funkbank band uit Brooklyn, opgericht in 1968. Ze hebben het over Moving.

0: soms op het Alexanderplein.
1: Het nummer werd op 1 november 1983 uitgebracht. Later in juni 1984 heruitgegeven. En in december 1989 ook een heruitgave naar aanleiding van de val van de muur. Het lied heeft de situatie weer in een verdeeld Europa na de Tweede Wereldoorlog. In het westen heerste zogenaamde vrijheid en in het oosten werd iedereen onderdrukt. In het lied wordt aan de hand van de situatie in de verdeelde stad Berlijn de situatie geschetst. Over de muur is de derde single van de Nederlandse muziekgroep Klein Orkest uit het album Later is al begonnen. Hier is Eva erover met Emma.

Ja, de zomer, hè. Hansie Vocht. En zoals elke week draaien we een Duitsstalig nummer in muziekbeelden. We gaan naar 1996, de Fun Loving Criminal. En dat is een Amerikaanse alternatieve rockgroep uit New York. En ze zingen of ze hebben het over hunzelf. De Fun Loving Criminals. Criminals. Criminals.

0: muziek. Een uur lang. Dit is Muziekwilde met Dirk van Morhem.
1: Dit is een gouden kraker. Weet je nog wel?
2: 1962.

van Jim Rees. En het is eigenlijk niet zijn plaat, hè, want het is een coverversie van Leon Payne, I Love You Because. 1962 in Engeland nummer 1 gestaan. En van het album Gentleman Jim. We gaan deze draaien. Show what he was.

Show What You Want, dus een populaire popgroep vanaf 1973 tot jaren 80 zijn ze opgetreden. De leden komen uit Leicester. Ze waren gespecialiseerd in het maken van covers van hits uit de jaren 50 en hingen gekleed als Teddy Boys. Had ik het deze keer over Why Do Lovers Break Each Other's Hearts? Een oorspronkelijk nummer van Bob B. Sox en de Blue Jeans. Hier is Udo Jurgens.

een hoesje staat hij afgebeeld met een cowboyhoed op. Hè? Udo Jürgens, Aberbiete mit Sanne. We gingen terug naar het hitjaar 1976. Het werd uitgebracht in de maand juni van 1976. Zo net voor die hete zomer van 76. Tijd voor country. Statler Brothers, Never Ending Song of Love.

stond op hun album Reality Fills Fantasy als niemand alken, maar ze brachten het toch als eerste single uit toen in 1980. Earth and Fire Weekend. Het ging over een persoon die zijn haar geliefde alleen maar ziet tijdens het weekende. Goed, we keren naar Vlaanderen terug met deze van Anne Christie. Lisa is Lisa.

0: Radio Groot Haaltert, het station waar muziek in zit.
1: Dit is Muziekweelde met Dirk van Morgen.
2: 1965.

Get off ma of ma cloud. Ga van mijn wolk af dat ik je niet meer zie. En de Rolling Stones waren dat met een nummertje uit hun album December's Childers and Everybody's. Een album dat op 3 december werd uitgebracht. En ken je deze nog? 1970. Roger Whittaker and the Streets of London. Ik zou zeggen, geniet ervan, want het is een mooie.

We mogen wel vertellen dat dit de populairste single was van de Nederlandse zangeres Lenny Kerr, Visite. Ze zong dit samen met Le Poppy van het album. Het is de eerste nummer van Dromentrein dat uitgebracht werd in 1980. Huis vol visite, dat kan nog wel een beetje druk worden. Hè? Goed, dat was Muziekbeelde voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Ik deed de schuiver al naar beneden en de muziek moest nog komen. Hè? The Bad Boys Blues, Listen to Your Heart. See you next week.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Alleen de mooiste muziek.

0: Blijkbaar geven de mannen van Level 42 nog altijd les in de liefde. Het is een heerlijke jaren 80 klassieker met die typische funky baslijn en een refrein dat je meteen meezingt. The Lessons in Love.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Dit is de plek waar muziek niet alleen klinkt, maar ook voelt. We nemen je weer mee.

0: nog altijd op. En wat een groepsnaam. Je kunt dat lekker kort uitspreken. Shack Attack en Watching You. En nu kijk ik naar mijn vinylplatendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 21 mei 1977. The Guys and Dolls met You Are My World. Deze single stond 3 weken op nummer 1. Het nummer is een Engelstalig versie van een Italiaans origineel. De groep bestond uit 3 mannen en 3 vrouwen. You Are My World werd hun grootste hit. De single betekende hun doorbraak in Nederland en België. Later volgden nog meerdere top 40 noteringen. Interne spanningen leidden wel tot bezettingswissels. Maar toch bleef de groep succesvol. You Are My World blijft hun bekendste nummer.
1: Dit is een 70s vinylparel.
2: You're my world, you're every breath I take. You're my world.

je niet hun allergrootste hit, maar zeker een nummer dat de fans weten te waarderen. En dus zonder twijfel een muzikale parel. Dance With Me, het nummer van Alphaville, de Duitse band die in de jaren 80 wereldwijd doorbrak met hun typische synth-pop sound. De groep met frontman Marion Gold werd vooral bekend met klassiekers als Big in Japan en Forever Young, maar ook Dance With Me toont perfect waar Alphaville voor stond. En nu Paula Abdul, Opposites Attract.

0: Muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits
1: met Christophe Van Dam.
3: Maybe Tomorrow, Maybe Tonight uit 1973 van Earth and Fire was afkomstig van het conceptalbum Atlantis. Op de A-kant vertelde de band een spiritueel verhaal over de opkomst en ondergang van het mythische rijk. De B-kant bood dan weer ruimte aan 5 losse nummers. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight sprong eruit, energiek, strak en directer dan het epische titelstuk. Het nummer werd geschreven door Gerard Koerts, Chris Koerts en Hans Zieg. Laatstgenoemde verliet de band al in 1974 en werd vervangen door Theo Hurts. Al bleef hij nog enige tijd als componist betrokken. Het album Atlantis behaalde goud, al vond de band zelf dat het album onder tijdsdruk tot stand was gekomen. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight bereikte als hoogste positie een nummer 3.

0: verhaal achter de plaat van Earth and Fire met Tomorrow Maybe Tonight. Het werd gebracht door Christophe Van Dam in zijn hitstory. Wat heb je van mij nog te goed? Straks duiken we nog eens in het muzikale hitverleden van het Eurovisie Songfestival. We hebben ook nog een one-hit wonder, maar nu eerst naar de jaren 60.
1: Je luistert naar...

indrukwekkende carrière met klassiekers als Sweet Caroline, Cracklin' Rosie en Song Song Blue. Neil Diamond, 85 jaar intussen. Dit was van hem Love on the Rocks. En we duiken nog eens in het muzikale hitverleden van het Eurovisie Songfestival. Ierland wint het Eurovisie Songfestival in Edinburgh met Seolinga, gezongen door Sandy Jones. Het is een opvallend nummer, want het werd volledig in het Iers gebracht. Iets wat zelden voorkomt op het festival. De overwinning was historisch en betekende een nieuwe stap in de opmars van Ierland als echte Eurovisie-grootmacht. Het lied combineerde traditionele invloeden met een moderne sound voor de tijd. Sandy Jones wist met haar warme stem en authentieke uitstraling de harten van Europa te veroveren en zo Ierland zijn eerste overwinning sinds 1970 te bezorgen. 1972, Sandy Jones, Seolinga.

0: minuten van je leven hebt en zij betaalt de huur. You Pay My Rent van de Pet Shop Boys uit 1987.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1965. Len Barry, die scoort met 1, 2, 3 een wereldhit, maar krijgt problemen met Motown. Het nummer lijkt te veel op Ask Any Girl van de Supremes. Een rechtszaak volgt en Holland Dossier Holland krijgen uiteindelijk 15% van de royalties en worden co-writers. Ironisch genoeg wordt Barry's hit uit de Amerikaanse top gehouden door, jawel, de Supremes. En die Len Barry die blijft actief tot zijn overlijden in 2020.
1: Een one-hit wonder.

zomaar een klein detail is. Al rechtstaande piano spelen, je moet dat maar kunnen. France Gall, il jouait du piano debout. En zo zitten we aan het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Fijn dat u er alweer bij was. Volgende week doen we het graag terug opnieuw. Grasduinen in de muziek van de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met een vergeten parel van Bananarama. Dit is The Trick of the Night. Graag tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: 1979.
5: NCRV. Favoriet schijnt.

voor deze aflevering van de jaren 70. My Best Friend van The Cars. En dat was hun eerste hit en een bescheiden resultaat voor deze New Wave groep in New York, tenminste wat de top 40 betreft. Later in de jaren 80 zouden ze nog een hele grote hit scoren met Drive. En ik heet je van harte welkom bij de jaren 70. Twee mooie, maar zeker ook afwisselende uren kun je horen. En dat gaan we doen met twee muzikale connecties. In het tweede uur 5 uit de top 10 van. We hebben een van A naar B en twee mooie albums. Eric Carmen, Change of Heart. En Van Halen, Van Halen 2. En aan het eind van het uur maak ik ook bekend wat de albums zijn waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Ga ik ook nog een track van draaien. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. En dat gaan we doen met de zangeres die ook Maria Magdalena speelde in de rockopera Jesus Christ Superstar. Yvonne Elliman.

0: Love Me. En dat Love Me, dat was de eerste hit voor Yvonne Elliman. En dan zijn we beland bij een mooi album, Change of Heart, van Eric Carmen. En Eric Carmen was ook de zanger van de Cranberries. Album stamt uit 1978, is zijn zevende album. En hier is Hey Deanie.
1: Hey

0: Dit is Radio Groothaaltert.
1: Yesterday's music.
2: De jaren 70.
1: Today's pleasure.
2: Wat ken jij er nog van?

En Marcia en Young, Gifted and Black in 1970. De enige top 40 hit voor Bob Andy en Marcia Griffiths. En later zou zij achtergrondzangeres zijn bij Bob Marley. En dan gaan we eens kijken in de Billboard Hot 100 van Amerika. We gaan naar 1975. George McRae had één top 10 hit. En dat was een nummer 1 hit, Rock Your Baby. 2 weken hield hij daar vol. En dit is zijn vierde hit, Look At You.

scoort Freedom Night de ene top 10 hit naar de andere. En dit was er eentje van in 1973. De tiende top 10 hit, piekt op 3. Mooi succes voor Danny Hutton. En je kon genieten van Shambhala. Zometeen een van A naar B en een mooie. Maar we gaan eerst even kijken in de tipperade Bloem. En dat was de band van Joost Timp, de zoon van Mies Bouwman. Zo later de naam veranderen in Bloem. En je kent het natuurlijk, even aan mijn moeder vragen. Maar ze waren nog even op de Engelse tour. Hier is Don't Break This Heart.

0: De mooiste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De jaren 70. De jaren 70 is er ook op Facebook.
3: De jaren 70.
2: Facebook.com/de jaren 70.

Steve Miliband en Babes in the Wood. En dat was de B-kant van Jet Airliner. En dat was in 1977 de vierde top 40 hit. Piekte bij ons op 13. En je zult er denken van, dat nummer klinkt anders als op single. Dat klopt, we hebben Threshold voorgeplaatst. En uiteraard de albumversie van Jet Airliner. En over albums gesproken, we zijn beland bij Van Halen 2 van Van Halen uit 1979.

tweede album van de groep hield het bij ons toch maar liefst 11 weken vol. Piekt op 14. In de groep onder andere David Lee Roth en de broers Eddie en Alex van Halen. Hier is D.O.E.

even gekeken in de Engelse hitparade. En we schreven 1970 de zevende top 10 hit voor de Dave Clark 5 en Everybody's Get Together. En de grootste hit die ze scoorde, dat was in 1963, Cleared All Over. En dat werd een nummer 1 hit. En van Engeland gaan we nog even weer naar Amerika, naar 1977. Mary Wilson scoort 1 hit en een top 18 hit voor Telephone Man.

Big Mouse en Little Eve en Uncle in 1975. Een mooie top 3 hit en het eerste succes voor dat nieuwe duo. En we zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft van de jaren 70. Maar ik heb er nog eentje voor jou. Een nummer 1 in 1971. Georgia Fame en Ellen Price en Rosetta. Graag tot zo.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: Jasper Blij.
5: 1970.

De Green Mahalishi van Fleetwood Mac. De zesde hit en een top 8 hit in de top 40. En dat was ook de laatste hit voor Fleetwood Mac, die geschreven is door Peter Green. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je luistert. En wat kun je dit uur nog verwachten? Zometeen 5 uit de top 10 van. We hebben de albums Change of Heart van Eric Carmen en Van Halen met Van Halen 2. En aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. En daar hoor je ook meteen een track van. En we hebben nog een muzikale connectie. En daarvoor gaan we heel diep naar het Nederpop-archief. We gaan naar 1973, de vijfde hit en de derde top 10 hit voor de Dizzy Mans Band. Hier is Jumbo.

Holmes, geboren in Engeland en vertrok later naar Amerika. Scoorde 1 hit, 2 weken op 2, Playground on My Mind. Zometeen op nummer 8, The Sweet en Little Willie, de eerste hit en piekte meteen op 3. Maar eerst Nederlands succes in de Amerikaanse top 10 en het is een prachtig succes. Focus, hun eerste hit, groep van Thijs van Leer en Jan Akkerman, en een top 9 hit voor Hocus Pocus.

4, Pillow Talk van Sylvia. En officieel heet ze Sylvia van der Poel. En het nummer zou op 3 eindigen in de Billboard Hot 100. We hebben een hele sfeervolle en mooie nummer 1. Maar eerst het overzicht van de top 10 van 2 juni 1973. Op 10 Clint Holmes en Playground on My Mind. Focus met Hocus Pocus op 9. 8 Sweet Little Willy. Barry White, I'm Gonna Love You Just a Little More Baby. Op 7, 6 Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. En daarna en Dawn, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Op 5, 4 Sylvia, Pillow Talk en de Edgar Winter Group met Frankenstein. Op 3, Elton John, Daniel, ook zo mooi op 2. En Paul McCartney scoort zijn eerste nummer 1 hit. Samen met Wings. En dat werd meteen een hele grote. 4 weken op 1. Hier is My Love.

Lo-Fi en Kom doch hard Nacht zu mir. In 1977 was dat in Duitsland zijn 16e hit en piekte daarop 12. En dan zijn we hier in de jaren 70 beland bij dat prachtige album Change of Heart van Eric Carmen, album uit 1978. Zijn 7e album staan ook een paar mooie Amerikaanse hits op, Baby I Need Your Loving en Change of Heart. Hier is End of the World.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groothalderd.
1: De jaren 70.

Woman in Love van Van Halen, van het album Van Halen 2. Album uit 1979, staan ook nog een paar hele mooie Amerikaanse hits op. Dance the Night Away en Beautiful Girls. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Je kunt het altijd herbeleven. Mixcloud.com/de jaren 70. En ik zet hem binnenkort ook op de Facebookpagina. Facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog 2 tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En daar hoor je nu ook alvast een track van. Zometeen Marvin Gaye en Hear My Dear. Album uit 1978, zijn 11e album. En Falling in Love Again. Maar we hebben ook nog een klassieker. Sticky Fingers van de Rolling Stones uit 1971. 11e album. En I Got the Blues. Ik bedank je voor het luisteren, wens je een hele fijne dag toe en graag tot de volgende week.

0: jaren 70.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze
0: 1974.
1: Flashback.
2: Ten midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portan een liedje van gemokt, met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verur. Verur.

wat doe er aan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorn Geverbaai. En ze biert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: En ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf. Schettig is hij met haar gat.
1: De jaren 70 volgen, leuk vinden en eerder uitgezonden afleveringen terughoren. Doe je op facebook.com/de jaren 70.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van zeezenders van vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.
3: Music.
2: In de Musicbox. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

Wat een prettig begin van de maandagavond natuurlijk hier in de Musicbox. Van harte welkom in de Musicbox dus. En op jouw fantastische radiostation. Dit allemaal in samenwerking met Zeezenders van vroeger natuurlijk. We zijn er weer 2 uur voor jou met de lekkerste hit uit de 100 LP-lijsten van aller tijden. En we begonnen natuurlijk met deze lekkere, leuke deze maandagavond van Jewel Jackson en Steppin' Out. Ja, met die lekkere belletjes en allemaal hè, aan de oortjes. Lekker dat je erbij bent, gezellig. Ja, en we doen het weer 2 uur lang voor jou op de radio. Hier is What's Fun en Right Side One.

0: Dat je de dag weer helemaal goed bent doorgekomen met lekkere muziek natuurlijk. Van jouw fantastische radio, Sam. En dat was dus What Fun en Right Side One. We zijn er nog 2 uur lang natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation met de zeezenders van vroeger. Hier is Tim Finn en Faction Too Much Fiction.
1: Too much fiction, okay? Too much fiction.

uiteraard iedere maandagavond weer op jouw favoriete radiostation natuurlijk. Hè. Ja, 2 uur lang de lekkerste hits uit de top 100 aller tijden. De LP-lijsten, als het ware. En dat was een lekkere live versie van Tim Finn. En dit allemaal met zijn Fiction Too Much Friction. Maandagavond, zit je nog aan tafel of zit je lekker in de tuin aan het luisteren naar de radio? Zet hem een tandje harder en laat je vrienden weten dat, of je collega's of je buren weten dat je aan het luisteren bent naar de Musicbox natuurlijk. En dat allemaal hier op deze fantastische maandagavond. Kan natuurlijk allemaal, hè? Inderdaad wel. En die man die bleef maar zingen, hè? Tim Finn, inderdaad wel. Het is tijd geworden voor George Benson en come on and please give me the night.

En dan had ik zo zeggen, laat die zomerse nachten maar komen natuurlijk. Hè. Ja, het mag wel beginnen de zomer als het het mij vraagt. Muziek van Diesel, ja, ze gaat veel te duur natuurlijk. Hè. Die Diesel aan de pompen, ik weet het wel. Daarom draaiden we hem ook eens eventjes. Diesel dus en Sal Solita Summer Nights. Hoe dat ook mag zijn, wel een hele grote rit geweest in de tijd natuurlijk. Hè. Inderdaad wel, je luistert naar de Music Box op maandagavond. 2 uur lang de lekkerste hits uit de top 100 LP-lijsten aller tijden. En daar stond deze natuurlijk ook in. Ja, inderdaad wel. Tijd geworden voor Susanne Vega. En dit allemaal met haar Tom's Dinner.

En inderdaad, de mannen van Sly Fox uit 1985. En ze hadden al een hit voordat ze... Ja, ze waren al uit elkaar tegen dat de hit in de hitparade stond. Dat is het legendarisch van die plaat natuurlijk. Hè. Inderdaad, wel Sly Fox, dus, en Sly Fox en met hun Let's Go All The Way. De musicbox met de beste uit de LP-lijsten van de 100 beste platen die er ooit zijn geproduceerd. Iedere maandagavond zijn we er 2 uur lang voor jou hier op de radio natuurlijk met de lekkerste muziek die je wenst. Hier is de G. Giles Band. Neem er eventjes een pilsje bij, zou ik zeggen. Hier zijn ze met Centerfolds.

inderdaad in de tijd van de discotheek in de jaren 80 wel, die waren natuurlijk prachtig, hè, met de G. Giles Band en dit allemaal met hun centerfold. Kapot gedraaid, grijs gedraaid die plaat in de discotheek, als je mij vraagt. Jawel. Toen we nog in onze jonge jaren waren, hè, hè, ja. Dat is ook al een tijdje geleden natuurlijk, hè. Ja, we mogen zo'n 40 jaar terug in de tijd, als je mij vraagt. Tijd geworden voor Killing Joke hier in de Music Box en Love Like Bloods.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

Inderdaad, de muziek van Nils Lofgren. En het dan met zijn Shine Silently. Zo is het helemaal. En al die S's, hè, zo erover vallen, als het ware. Zelfs op een maandagavond zoals deze. We zijn bezig met de Music Box Top 100 aller tijden. De LP Top 100 aan het aansnijden. En hier is A17. And Stay Another Day.

natuurlijk wel. Hè. Iedere maandagavond weer opnieuw zijn we er voor jou op de radio. Oei, ja, de bliksem slaat hier een klein beetje in. East 17 and Stay Another Day. Nou, dus we even kijken, gaan we stelletjes aan weer aan naar de top van de tijd zijn natuurlijk hier deze maandagavond. Maar natuurlijk zijn we er nog een uurtje daar straks na het nieuws, het weer en dergelijke meer natuurlijk. Het lijkt wel een kerstplaat als je het mij vraagt, inderdaad wel. Hier is Tipo en dit allemaal met haar mooie rode krullen en China in Your Hands.

Inderdaad, we hebben er nog eentje klaarstaan en dan is het alweer tijd geworden om eventjes afscheid te nemen. Maar we zijn er nog een tweede uur natuurlijk. Was muziek van Tipo en dit allemaal met haar China in Your Hands. Hier zijn de Osmonds uitgebracht ooit op de LP van Crazy Horses. Hier zijn ze met Crazy Horses, de Osmond Brothers.

uitgebracht. Dat hoor ik zeggen. Hij is toch uitgebracht op het Rock label. Inderdaad wel een Crazy Horses, de Osmonds. En nog eventjes aan het eind zijn. Cozy Powell aan het woord laten. Of aan het drummen laten. En Dance with the Devil.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Musicbox met medewerking van Zeezenders van Vroeger. Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. In de Musicbox beleef je 2 uur lang elke week het gevoel van Zeezenders van Vroeger op jouw favoriete radiostation. Stay tuned.
3: Music. That's our middle name. Wonderful. Music.
2: In de Musicbox. 2 uur lang het beste uit de LP-lijsten aller tijden. Presentatie Patrick Jacobs.

Natuurlijk hier deze maandag vanavond en we begonnen met de Johnny Hates Jazz natuurlijk. En dit allemaal met zijn, if I could turn back the clock. En we gaan terug in de tijd natuurlijk hier in Nederland met Lisbeth List en Ramzin Shafi. En dit allemaal met zijn Pastorale.

inderdaad Dan Rams en Shafi en Lisbeth Lies natuurlijk. En ik dat allemaal met hun welbekende pastorale hier in de Musicbox op jouw maandagavond. We zijn er nog tot aan de top van de tijd zijn, want je bent in deel 2 terechtgekomen. Als je pas wou stemmen, van harte welkom zou ik zeggen. Hier is nog zo'n band uit Nederland. Hier zijn de Time Bandits. En dit allemaal met hun Live It, Live It Up.

De lekkere Time Bandits tot aan het plaatje, tot aan het haatje zoals we zeggen. En dit dan met gaan Live It Up. Hier eentje die opgenomen is in Nederland, op een boerderij ergens. Hier zijn de Beach Boys en God Only Knows.

gedaan, hè. Wat een lekkere plasplaats. Zo zou je het wel kunnen noemen natuurlijk, hè. Ja. Nu de meer dan 8 minuten. Mark and Clark's band en Want Down the Piano. We zijn helemaal die piano gebroken als je mij vraagt. Ja, inderdaad wel. Maandagavond op je radio. Van harte welkom op je favoriete radiostation. Want die mensen zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor niets van jou. En ja, dat was nog eens eventjes die piano van de Mark en Clark's bands. En ze waren met 2 en ze hadden veel krulletjes en ze konden lekker zingen, als je mij vraagt. Ik zeg altijd, ook al is het maandagavond, wat je ook doet, doe het goed. En wij sleuren je er wel doorheen tot je naar je bedje gaat, natuurlijk met de lekkerste muziek. Hier is Neil Young en Rocking in the Free World. Keep on rocking.

En nu toch, dat we weer zijn met de jaren 80 natuurlijk Brothers Beyond. En dit allemaal met hun How Harder I Try, hoe meer ja, muziek we draaien. Hier is Manfred Mann en Blinded of the Lights. Als ze me niet vergis, hè. Ja, daar zijn ze. Dat is een andere schuifje. Kan gebeuren natuurlijk, hè. Hier is Manfred Mann.

inderdaad, hè. Ja, tonight, inderdaad. Wel, de mannen van Manfred Mann en de mannen, die doen maar voor natuurlijk, hè. Want ja, het schijnt dat ze nog steeds optreden, ergens in de UK. Ik heb het proberen op te zoeken, maar ik heb het niet gevonden. Hier is The Swedes, en dit allemaal met hun Fox on the Run.

Zeezenders van Vroeger is de groep op Facebook met de herinneringen aan de zeezenders en de muziek uit vervlogen tijden. Ben jij een liefhebber van nostalgie? Sluit je dan ook aan. Praat, post en geniet ook mee. Stay tuned.

zijn er al. Wondermooie Boudewijn de Groot. En dit allemaal met zijn vlinder. Verdronken vlinder. Ja, inderdaad, in het water. Zomaar. Hier is Fox the Fox en Precious Little Diamonds.

Uiteraard waren alweer stelletjes aan de top van het EC natuurlijk. Heette de jaren 80 hebben er veel gedraaid vandaag natuurlijk. Dat was Temptation. En dit allemaal van de band Heaven 17. En we gaan terug. Een hit die tweemaal een hit geworden is. En hier is Dusty Springfield en Son of a Preacher Man.

zijn eraan. Dusty Springfield. En dit allemaal met haar Son of a Preacher Man. Ja, het zal je maar overkomen, zeg ik dan altijd. Hè. Hier zijn de Rolling Stones. Uit de tijd dat Commando Vietnam op tv nog was. Weet je nog wel, bij Veronica? Nou, dat was toen deze plaat dat ze altijd draaiden. Rolling Stones en Painted Black.

Ik wil mijn resten nog juist u een fijne nachtrust te wensen en een fijne maandagavond verder te zetten natuurlijk hier op jouw radiostation. Was muziek van The Rolling Stones en Painted Black. Ik hoop dat je er weer van genoten hebt van de musicbox natuurlijk met de plaatjes. Allemaal uit de LP-lijsten van de top 100 aller tijden natuurlijk. En ik neem afscheid van jullie met deze van Daryl Hall en John Oates. En I Can Go For That. Tot volgende week. Bye bye.